zag in een spoek. Ik wist dat die wonen in de moeren, en ben ongeveer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven. Het huis des